0: elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al jaren vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. In de Amerikaanse plaats Biddeford is gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer te vluchten bij een verkeerscontrole, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het een Amerikaans schip aangevallen. Dat wordt niet door de Amerikanen bevestigd. Wel melden de Emiraten dat 2 van hun schepen zijn aangevallen in de straat van Hormuz. Het weer. De komende dag wisselen zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt 2 schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat 2 van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar honderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is de tweede keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt dat twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Een Amerikaanse rechter vindt dat bij de omstreden schikking tussen president Trump en de Belastingdienst misbruik is gemaakt van het rechtssysteem. Volgens haar gebruikte Trump de rechtszaak die aan de schikking vooraf ging om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Passer, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer. Flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar af vandaag. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
5: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
10: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
11: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
12: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
4: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
5: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
6: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airconelektra.nl.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren bij Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus, waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. In de Amerikaanse plaats Biddeford hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer in een auto te vluchten van een controle, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Het weer. Flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar vandaag af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
4: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
5: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.

0: Meegens met het NOS-journaal. Het water in de rivieren staat bijzonder laag. Dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. Ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. En verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog verder zullen dalen. In Frankrijk zijn twee verdachten opgepakt voor de natuurbrand bij Parijs. Dat heeft de Franse minister voor Binnenlandse Zaken gezegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle, ziet verslaggever Joris van Poppel in Fontainebleau bij Parijs.
1: Buiten in die brandlucht wordt hard gewerkt. Er wordt hier van alles ingezet. Blusvoertuigen, vliegtuigen, helikopters. Een vijfde van het gebied staat in brand.
0: De brandweer denkt dat het blussen misschien nog weken kan duren. Door de brand is de A6, de Route du Soleil, dicht tussen Parijs en Dijon. Een brand heeft vannacht een voormalige kringloopwinkel in Veldhoven in Brabant in de as gelegd. Niemand raakte gewond en het vuur is onder controle. Brandweer bestreed het vuur met 3 hoogwerkers en 8 tankauto's spuiten. De kringloopwinkel in Veldhoven was al een tijdje dicht. In de Amerikaanse plaats Biddeford in de staat Maine hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent.
2: No ICE, no KKK, no fascist USA. No ICE. What do we want? Justice!
3: What do we want?
2: Now!
3: What do we want?
2: Justice!
0: Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer in een auto te vluchten voor een controle, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Het weer, flinke zonnige periode, afgewisseld door wat wolkenvelden. Het wordt 26 graden in het noorden, mogelijk 33 in het zuiden en in het zuidoosten. Tegen de avond een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
4: LOVE Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
10: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
11: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema. Julianaweg 208A Volendam.
12: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
13: Het is zomer, warme hits en coole vibes.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Het gemeentebestuur van Edam-Volendam heeft alsnog ingestemd met wijziging van het bestemmingsplan voor de panden aan de Julianaweg 53 tot en met 57A in Volendam. Hier waren eerder Smile Computers, Moods Fashion en Apple's Thai Massage gevestigd. Er komen 10 appartementen. Het college wees het plan eerder af wegens strijdigheid met de detailhandelstructuurvisie, maar is hierop teruggekomen. Op de T-splitsing Nekkendijk/Gedamte Singelgracht in Purmerend zijn zondagmiddag een motor en een personenauto op elkaar gebotst. Het ongeluk gebeurde kort voor 11:30. De motorrijder raakte gewond en is naar het ziekenhuis vervoerd. De motor raakte flink beschadigd. De auto liep een deuk op aan de rechterachterzijde. De politie onderzoekt de precieze toedracht. Gemeente Landsmeer en Ozaan hebben vorige week samen met de politie extra controles gehouden op de wateren van Ozaan en de recreatieplassen in het Twiske. Er werd gecontroleerd op snelheid, vaarbewijzen en veiligheidsmiddelen. Burgemeesters Polak en De Lange benadrukken dat de wateren één aan één gesloten gebied vormen, waardoor gezamenlijk toezicht nodig is voor veiligheid, rust en natuurwaarde. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het doelen in Bahrein aangevallen en twee schepen in de straat van Hormuz. Rijkswaterstaat noemt de lage waterstand in de rivieren uitzonderlijk, zo vroeg in de zomer. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor de scheepvaart. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Het weer zonnige periode afgewisseld door wat wolkenvelden. Het wordt 26 graden in het noorden en mogelijk 33 graden in het zuiden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. FC Groningen speelt vrijdag 24 juli een oefenwedstrijd tegen FC Volendam op Sportpark De Goorns in Gieten. Aanvang 2 uur. Eerder trof FC Groningen op dezelfde locatie al VV Gieten. Volendam komt uit in de keukenkampioendivisie. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van FC Groningen. Vrijwilligers kunnen zich melden bij VV Gieten via bestuur@vvgieten.nl. Turnster Sanna Veerman heeft de eerste EK-kwalificatiewedstrijd meerkamp gewonnen. In Rotterdam scoorde de 24-jarige Volendamse 52,533 punten. Ruim boven de richtscore van 51.500. Naomi Visser eindigde tweede, Vera Ubbink werd derde. Over twee weken volgt een tweede kwalificatiewedstrijd. Nederland mag 5 turnsters afvaardigen naar het EK in Kroatië van 13 tot en met 16 augustus. De gemeente Landsmeer start vanaf 15 juli met onderhoud aan gemeentelijke bomen, naar aanleiding van een boomveiligheidsinspectie in december 2025. Alle bomen zijn toen gecontroleerd op gezondheid, stabiliteit en veiligheid. Het onderhoud omvat snoeien en verwijderen van dode takken. Enkele ernstig zieke of beschadigde bomen worden vervangen vanwege risico op afbrekende takken of omvallen. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Dinsdag is voorlopig de laatste relatief koele dag in Edam, Volendam. De temperatuur ligt wat lager dan op maandagmiddag. En dat heeft te maken met de passage van een zwak koufront. De bewolking neemt geleidelijk toe en uit die bewolking kan bovendien wat lichte regen naar beneden gaan komen. De temperatuur vanmiddag ligt rond een graad of 20 en het waait stevig door. Er staat een stevige westenwind, windkracht 4 tot 5. Later op de dag ruimt die naar noordwest. Kortom, een nogal koele en ook tamelijk bewolkte dag met ook een drupje regen. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 4 kilometer file tussen Hoofddorp Zuid en Schiphol. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Morgen is het weer Bo Woensdag bij de LOVE.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. In het Ilperveld vindt op zondag 19 juli van 2:30 tot 3:30 een excursievaart plaats langs bloeiende rietvegetatie en vogels. Schipper en gids geven uitleg, deelnemers zetten voet op trilveeneilandjes. De tocht start bij bezoekerscentrum Ilperveld in Landsmeer. Waterdichte schoenen worden aangeraden, honden zijn niet toegestaan. Rolstoelgebruikers kunnen vooraf contact opnemen. De politie zoekt nog altijd getuigen van het incident op vrijdag 26 juni rond 8:30 in zwembad De Waterdam in Volendam, waarbij een 19-jarige man uit Amsterdam om het leven kwam. Vooral mensen die rond sluitingstijd van het vrijzwemmen, omstreeks 5:30, nog het water ingingen, worden verzocht zich te melden bij de politie. Een vermeend steekincident van afgelopen zondag aan de Dick Tolstraat in Volendam blijkt geen misdrijf, maar een ongeluk te zijn geweest. Iemand kwam per ongeluk in aanraking met een mes in zijn tas en raakte daarbij gewond. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie kreeg rond 2:15 een melding en rukte uit met 3 voertuigen. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest. Dat meldt de Franse tv-zender BFM TV. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er twee verdachten zijn opgepakt. De politie heeft aanwijzingen dat de brand is aangestoken, vertelt verslaggever Joris van Poppel.
1: De eerste bosbrand die zondagmiddag ontstond, daar zijn op 10 plekken zijn sporen gevonden van het begin van die brand. Binnen een straal van een kilometer, dat is een heel klein gebied. En dat is wel opmerkelijk dat er op zoveel verschillende plekken tegelijkertijd branden ontstaan.
0: Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het twee schepen aangevallen in de straat van Hormuz. De Emiraten zeggen dat het om twee van hun schepen ging. Eén opvarende is gedood. Het water in rivieren staat erg laag en dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Deze onderzoeker legt uit dat het te maken heeft met de warmte en het droge voorjaar.
2: We hebben heel weinig neerslag gezien. Heel veel verdamping, zo'n 4 of 5 mm per dag. Dat betekent dat de wintersneeuw, dus de niet-permanente sneeuw in Zwitserland, eigenlijk al heel vroeg gesmolten is dit voorjaar. En bij elkaar is er dus heel veel minder water dat door de rivieren afgevoerd kan worden.
0: De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. En ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. En verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog verder zullen dalen. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen liggen nog in het ziekenhuis. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. Hoe de brand kon ontstaan blijft onduidelijk. Het weer veel zon, maar ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Vannacht dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep 7 kilometer file. De vertraging is een kwartier. A22 Beverwijk richting Velzen bij knooppunt IJmuiden 5 kilometer file. Een 10 minuten vertraging. Tussen Amsterdam, Sloterdijk en Haarlem rijden geen treinen door een kapotte trein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
6: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
7: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
8: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
9: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
10: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blieksanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via blieksanitair.nl.
11: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
12: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Het gemeentebestuur van Edam-Volendam heeft alsnog ingestemd met wijziging van het bestemmingsplan voor de panden aan de Julianenweg 53 tot en met 57A in Volendam. Hier waren eerder Smile Computers, Moods Fashion en Apple's Thai Massage gevestigd. Er komen 10 appartementen. Het college wees het plan eerder af wegens strijdigheid met de detailhandels. Op de T-splitsing Nekkendijk/Gedamte Singelgracht in Purmerend zijn zondagmiddag een motor en een personenauto op elkaar gebotst. Het ongeluk gebeurde kort voor 11:30. De motorrijder raakte gewond en is naar het ziekenhuis vervoerd. De motor raakte flink beschadigd. De auto liep een deuk op aan de rechterachterzijde. De politie onderzoekt de precieze toedracht. Gemeenten Landsmeer en Ozaan hebben vorige week samen met de politie extra controles gehouden op de wateren van Ozaan en de recreatieplassen in het Twiske. Er werd gecontroleerd op snelheid, vaarbewijzen en veiligheidsmiddelen. Burgemeesters Polak en De Lange benadrukken dat de wateren één aan één gesloten gebied vormen, waardoor gezamenlijk toezicht nodig is voor veiligheid, rust en natuurwaarde. Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Dinsdag is voorlopig de laatste relatief koele dag in Edam-Volendam. De temperatuur ligt wat lager dan op maandagmiddag. En dat heeft te maken met de passage van een zwak koufront. De bewolking neemt geleidelijk toe en uit die bewolking kan bovendien wat lichte regen naar beneden gaan komen. De temperatuur vanmiddag ligt rond een graad of 20 en het waait stevig door. Er staat een stevige westenwind, windkracht 4 tot 5. Later op de dag ruimt die naar noordwest. Kortom, een nogal koele en ook tamelijk bewolkte dag met ook een drupje regen. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort een kwartier vertraging tussen Na de Vesting en Hilversum-Noord in 6 kilometer file door de werkzaamheden. A2 Utrecht-Amsterdam bij Vinkeveen 5 minuten vertraging in 8 kilometer file. A4 Den Haag-Amsterdam tussen Schiphol en Amsterdam-Sloten 4 kilometer file. En op de A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Eemnes 4 kilometer file door werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airconelektra.nl.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Bliksanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Bliksanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
5: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.

0: Megens met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er twee verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau. En gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen zijn gewond. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Correspondent Mustafa Margadi legt uit waarom mensen daarheen vluchten.
1: Op één nooduitgang bij de toiletten hing een bordje dat alleen personeel daar doorheen mocht. Mogelijk raakten daar veel mensen door verward en liepen ze de deur ernaast in van de toiletten en liepen daar vast.
0: Op de plek van de ramp worden bloemen neergelegd. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Het water in de rivieren in Nederland staat erg laag. En dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. Het zorgt voor problemen bij Nederlanders die met de boot weg willen. Zoals deze vrouw in de Rijn, bij Lobith.
2: We hadden graag op vakantie gewild en houdt gewoon op.
3: Dat gaat nu niet?
2: Nee, dat gaat niet. We kunnen achter de boot kunnen gewoon staan. Zo laag, ja.
3: Vakantieplannen aanpassen?
2: Ja, ja. We passen ons aan naar het klimaat. Ja.
0: De weersverwachting, veel zon, ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: LOVE Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Rotterpolderplein en de Wijkertunnel staat 2 kilometer file door werkzaamheden, een kwartier vertraging. Op de A22 Beverwijk-Velsen ook door die werkzaamheden bij knooppunt IJmuiden 5 kilometer file en 201 Hilversum uit Hoorn. Door andere werkzaamheden weer tussen afrit Neder-Horstenberg en Loenersloot een kwartier vertraging in 3 kilometer file. En 207 Alfa aan de Rijn-Hillegom tussen Rijnsaterwoude en Leimuiden 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
7: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
6: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
8: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
4: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

En fijn dat je erbij bent, online of op FM of op je vakantieadres of gewoon thuis aan het werk. Het kan overal. Ik heb lekkere koffie iets voor je, tussen nu en 12 uur.

Momenteel wordt er gewerkt in Edam-Volendam aan de weg, aan de Stationsstraat om precies te zijn. Die is afgesloten voor al het verkeer. Er is een omleiding van toepassing. En hou daar rekening met extra reistijd.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Turnster Sanna Veerman heeft de eerste EK-kwalificatiewedstrijd Meerkamp gewonnen. In Rotterdam scoorde de 24-jarige Volendamse 52,533 punten. Ruim boven de richtscore van 51.500. Naomi Visser eindigde tweede, Vera Ubbink werd derde. Over twee weken volgt een tweede kwalificatiewedstrijd. Nederland mag 5 turnsters afvaardigen naar het EK in Kroatië van 13 tot en met 16 augustus. De gemeente Landsmeer start vanaf 15 juli met onderhoud aan gemeentelijke bomen, naar aanleiding van een boomveiligheidsinspectie in december 2025. Alle bomen zijn toen gecontroleerd op gezondheid, stabiliteit en veiligheid. Het onderhoud omvat snoeien en verwijderen van dode takken. Enkele ernstig zieke of beschadigde bomen worden vervangen vanwege risico op afbrekende takken of omvallen. FC Groningen speelt vrijdag 24 juli een oefenwedstrijd tegen FC Volendam op Sportpark De Goorns in Gieten, aanvang 2 uur. Eerder trof FC Groningen op dezelfde locatie al VV Gieten. Volendam komt uit in de keukenkampioendivisie. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van FC Groningen. Vrijwilligers kunnen zich melden bij VV Gieten via bestuur@vvgieten.nl. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Dinsdag is voorlopig de laatste relatief koele dag in Edam, Volendam. De temperatuur ligt wat lager dan op maandagmiddag. En dat heeft te maken met de passage van een zwak koufront. De bewolking neemt geleidelijk toe en uit die bewolking kan bovendien wat lichte regen naar beneden gaan komen. De temperatuur vanmiddag ligt rond een graad of 20 en het waait stevig door. Er staat een stevige westenwind, windkracht 4 tot 5. Later op de dag ruimt die naar noordwest. Kortom, een nogal koele en ook tamelijk bewolkte dag met ook een drupje regen. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N201 Hilversum richting Uithoorn staat 3 kilometer file tussen afrit Nederhorstenberg en Loenersloot door werkzaamheden een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
1: Alweer een winnaar.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, gamepc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er twee verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. In Rusland is de Russische divisie van AkzoNobel onder staatstoezicht geplaatst. Volgens de Nederlandse verffabrikant gaat het om een tijdelijke maatregel. Gevolg zou zijn dat fabrieken voorlopig worden bestuurd door de Russische overheid. AkzoNobel zegt dat het niet wordt genationaliseerd. AkzoNobel maakte in Rusland altijd verf voor consumenten en zogenoemde coating voor voertuigen. Het maken van die coating zou sinds de Russische inval in Oekraïne grotendeels zijn stopgezet. En ook werd de Russische tak losgezet van de rest. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen raakten gewond. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, vermoedelijk omdat ze dachten dat ze op weg waren naar de uitgang. Het café in de Thaise hoofdstad is helemaal verwoest. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. De oorzaak van de brand is nog steeds niet bekend. Het water in de rivieren staat erg laag. Dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. En ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. Verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog meer zullen dalen. Het weer, veel zon, maar af en toe ook wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
5: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
6: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Nodig is het er maar naar uit en je hebt gegarandeerd een feestje. Je hoorde Jan Smit en Marco Schuitmaker als laatste in de koffietop 3 van Nick Kakers. Dankjewel voor het aanvragen. Wil je morgen in de koffietop 3? Dan kan dat. Laat even weten wat je 3 favoriete koffiehits zijn. En mail die naar marcel.bak@rtvlovj.nl.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De politie zoekt nog altijd getuigen van het incident op vrijdag 26 juni... rond 8:30 in zwembad De Waterdam in Volendam... waarbij een 19-jarige man uit Amsterdam om het leven kwam. Vooral mensen die rond sluitingstijd van het vrijzwemmen... omstreeks 5:30 nog het water ingingen... worden verzocht zich te melden bij de politie. In het Ilperveld vindt op zondag 19 juli van 2:30 tot 4:30... een excursievaart plaats langs bloeiende rietvegetatie en vogels. Schipper en gids geven uitleg. Deelnemers zetten voet op trilveeneilandjes. De tocht start bij bezoekerscentrum Ilperveld in Landsmeer. Waterdichte schoenen worden aangeraden. Honden zijn niet toegestaan. Rolstoelgebruikers kunnen vooraf contact opnemen. Het gemeentebestuur van Edam-Volendam heeft alsnog ingestemd met wijziging van het bestemmingsplan voor de panden aan de Julianaweg 53 tot en met 57A in Volendam. Hier waren eerder Smile Computers, Moods Fashion en Apple's Thai Massage gevestigd. Er komen 10 appartementen. Het college wees het plan eerder af wegens strijdigheid met de detailhandelstructuurvisie, maar is hierop teruggekomen. Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Dit is het Koffie Magazine.
2: Goedemorgen, LOVE Edam-Volendam.
3: Hey, listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

kosten voor huisartszorg stegen in het eerste kwartaal van dit jaar naar verwachting met 8%. Dat is ruim 421 miljoen euro ten opzichte van 2025. En de oorzaak daarvan is verhoging van de tarieven voor huisartsenzorg en de vergoeding voor meer tijd per patiënt.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
4: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
5: Hoge energierekening? BKS Spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30-50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam, die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, blijkt uit onderzoek van Trouw en Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij het gezag van de ouders door de rechter is afgenomen. Meestal worden de belangrijkste keuzes voor een kind dan gemaakt door mensen van een jeugdbeschermingsorganisatie. Maar door personeelstekort is er vaak geen vaste medewerker die zich over het kind ontfermt. Zowel de jeugdorganisaties zelf als verschillende specialisten die Trouw en Investico spraken, vinden dat heel onwenselijk. De schade aan de grafsteen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met rode verf. Bij een deel van de stenen blijft de verf waarschijnlijk te zien, zegt de directeur van de stichting achter de begraafplaats. Mogelijk moeten de stenen vervangen worden. Er stonden teksten op die gericht waren aan de presidenten van Rusland en Oekraïne. Volgens RTV Utrecht komt de dader mogelijk uit de rechtsextremistische hoek. Er is nog niemand aangehouden. De divisie van AkzoNobel in Rusland is onder staatstoezicht geplaatst. Het zou een tijdelijke maatregel zijn. AkzoNobel denkt niet dat het bedrijf wordt genationaliseerd. De verffabrikant koppelde de Russische divisie al los van de rest van het bedrijf na de Russische inval in Oekraïne. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er twee verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Het weer, veel zon, maar ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0. Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
9: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
10: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
11: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
12: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Zomerse klanken op de LOVA van Bob Marley en de Wailers. En Wild World bracht ons bij wat is in en uit vandaag. Fan zijn van jaren 80 muziek, dat is in. En uit is picknicken op het strand.

Nou, doe mij dan maar zo'n frisdrankje. Je weet wel, zwart met van dat koolzuur erin. Want daarvoor werd deze plaat destijds gebruikt in de reclames. Je hoorde Robin Beck en For the First Time. Trouwens, nu we het toch over drankjes hebben. Schotland exporteert per seconde, schrik niet, gemiddeld 44 flessen whisky. Jazeker. Dus kijk even in je kast of je misschien zelf ook zo'n whisky hebt staan uit Schotland. En die kun je dan drinken met of zonder ijs. En ik weet eigenlijk niet of er al een whisky 0.0 bestaat.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op de T-splitsing Nekkendijk/Gedamte-Singelgracht in Purmerend zijn zondagmiddag een motor en een personenauto op elkaar gebotst. Het ongeluk gebeurde kort voor 11:30. De motorrijder raakte gewond en is naar het ziekenhuis vervoerd. De motor raakte flink beschadigd. De auto liep een deuk op aan de rechterachterzijde. De politie onderzoekt de precieze toedracht. Een vermeend steekincident van afgelopen zondag aan de Dick Tolstraat in Volendam blijkt geen misdrijf, maar een ongeluk te zijn geweest. Iemand kwam per ongeluk in aanraking met een mes in zijn tas en raakte daarbij gewond. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie kreeg rond 14:15 een melding en rukte uit met 3 voertuigen. Gemeenten Landsmeer en Ozaan hebben vorige week samen met de politie extra controles gehouden op de wateren van Ozaan en de recreatieplassen in het Twiske. Er werd gecontroleerd op snelheid, vaarbewijzen en veiligheidsmiddelen. Burgemeesters Polak en De Lange benadrukken dat de wateren één aan één gesloten gebied vormen, waardoor

waardoor gezamenlijk toezicht nodig is voor veiligheid, rust en natuurwaarde. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Door de Michael Bublé als een van de vele koffieïns. En dit is de gedachte van vandaag. Iedereen is van nature gemotiveerd. De vraag is alleen, waarvoor? Ja, zeker. Nou, daar mag je over nadenken. Ik heb nog een paar koffieïns en dan is het tijd voor Jurre Bos. Ik wens je alvast een mooie dinsdag, wat mij betreft.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
3: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
4: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, blijkt uit onderzoek van Trouw en Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij het gezag van de ouders door de rechter is afgenomen. Meestal worden de belangrijkste keuzes voor een kind dan gemaakt door mensen van een jeugdbeschermingsorganisatie. Maar door personeelstekort is er vaak geen vaste medewerker die zich over het kind ontfermt. De gemeente Kerkrade is bezig met het saneren van 55 historische mijnschachten in de stad. De gemeente hoopt zo te voorkomen dat huizen in de toekomst verzakken. De kolenmijnen zijn aangelegd in 1800 en zijn daarmee een stuk ouder dan de grote mijnen uit de 20e eeuw. De oudere mijnen liggen minder diep en zijn ook minder goed achtergelaten, waardoor er kans is op instorting of verzakking. Het saneren gaat waarschijnlijk jaren duren. Om de mijnschachten op te sporen gebruikt de gemeente Kerkrade oude kaarten die nog in opdracht van Napoleon zijn gemaakt. De Noorse kroonprinses Mette-Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Volgens een Noorse arts wordt ze komende maanden goed gecontroleerd op complicaties, infecties of afstoting. In een reactie noemt Mette-Marit de donatie het geschenk van haar leven. En verder bedankt ze artsen en mensen die ook fibrose hebben voor de steun van de afgelopen tijd. Bij een transport van Duitsland naar Frankrijk is 20.000 kilo kaas verdwenen. De politie onderzoekt nog wat er is gebeurd. De vracht met Emmentaler kaas zou vanuit een fabriek in Beieren naar Frankrijk worden vervoerd, maar is nooit aangekomen. Het transportbedrijf was geregeld via een online platform. De schade is zo'n 80.000 euro. Het weer, veel zon, maar ook af en toe wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
10: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
11: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

inmiddels genoeg cafeïne in. Als je geluisterd hebt naar Marcel Bakker, zijn koffiebagjes in. Het is de hoogste tijd om een klein beetje bij te komen tijdens je lunch. En dat kan gewoon thuis zijn. Je vakantie er is, kantoor, maakt helemaal niet uit. Welkom terug, LVJ Radio, tot de klok van 3 uur. Skudde in de middag.

Kracht, Sven Versteegh samen met Linke Pijver. Daarvoor Edward Meja samen met Vika Gigulina en Ed Sheeran. Van Hanne Marke, Kimberly Boes, is medewerker gastvrijheid geworden. En dat doet ze vanaf 10 oktober. En ze is de opvolgster van Laura de Haas. Voor het seizoen 2026 heeft de gemeente Waterland het gastheer of gastvrouwschap op het parkeerterrein van Marke uitbesteed aan bureau toerisme Laag Holland. En het college heeft die voor bijna 29.000 euro uitgetrokken. Laag Holland plaatste vervolgens een vacature en zocht iemand die gastvrij, vriendelijk en representatief is. En iemand die het leuk vindt om met bezoekers in contact te zijn en enthousiast te vertellen over Marke en de omgeving. Kimberly is geboren en getogen op Marke, dus het laatste zal haar goed afgaan. Binnenkort gaat ze ook Coffee to Go en lokale producten aanbieden. Bericht en een mooie foto kunnen we terugvinden op de website van Markernieuws.nl.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ruim 200 kinderen in Nederland die een vaste voogd zouden moeten hebben, hebben die niet. Blijkt uit cijfers die Investico en Trouw hebben opgevraagd. Door personeelstekorten ontbreekt een vaste medewerker die de veiligheid van het kind in de gaten houdt en belangrijke beslissingen neemt. De schade aan de grafstenen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met leuzen tegen de presidenten van Rusland en Oekraïne. De stichting vreest dat bij een aantal stenen de verf te zien blijft. De Noorse kroonprinses Mette-Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. In een reactie noemt Mette-Marit de donatie het geschenk van haar leven. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Het wordt 26 tot 31 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. FC Groningen speelt vrijdag 24 juli een oefenwedstrijd tegen FC Volendam op Sportpark De Goorns in Gieten. Aanvang 2 uur. Eerder trof FC Groningen op dezelfde locatie al VV Gieten. Volendam komt uit in de keukenkampioendivisie. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van FC Groningen. Vrijwilligers kunnen zich melden bij VV Gieten via bestuur@vvgieten.nl. Turnster Sanna Veerman heeft de eerste EK-kwalificatiewedstrijd meerkamp gewonnen. In Rotterdam scoorde de 24-jarige Volendamse 52,533 punten, ruim boven de richtscore van 51.500. Naomi Visser eindigde tweede, Vera Ubbink werd derde. Over twee weken volgt een tweede kwalificatiewedstrijd. Nederland mag 5 turnsters afvaardigen naar het EK in Kroatië van 13 tot en met 16 augustus. De gemeente Landsmeer start vanaf 15 juli met onderhoud aan gemeentelijke bomen, naar aanleiding van een boomveiligheidsinspectie in december 2025. Alle bomen zijn toen gecontroleerd op gezondheid, stabiliteit en veiligheid. Het onderhoud omvat snoeien en verwijderen van dode takken. Enkele ernstig zieke of beschadigde bomen worden vervangen vanwege risico op afbrekende takken of omvallen. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Dinsdag is voorlopig de laatste relatief koele dag in Edam, Volendam. De temperatuur ligt wat lager dan op maandagmiddag. En dat heeft te maken met de passage van een zwak koufront. De bewolking neemt geleidelijk toe en uit die bewolking kan bovendien wat lichte regen naar beneden gaan komen. De temperatuur vanmiddag ligt rond een graad of 20 en het waait stevig door. Er staat een stevige westenwind, windkracht 4 tot 5. Later op de dag ruimt die naar noordwest. Kortom, een nogal koele en ook tamelijk bewolkte dag met ook een drupje regen. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Staat een file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Naar de Vesting en Blaricum 4 kilometer. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar 3 kilometer file door werkzaamheden bij de Wijkertunnel. En op de A22 Beverwijk richting Velsen heb je daarom een half uur vertraging bij Beverwijk in 3 kilometer file. En 230 Maarsen-Utrecht door het ongeluk bij Utrecht 3 kilometer file bij de aansluiting met de A27. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Fijne muziek, inderdaad. Voorbij lunch, Meccano, Heya de la Luna. En natuurlijk Paul Young, Love of the Common People. Vakantieradio 2026. Je luistert naar Skudde in de middag, hier bij de LOVJ. Volgende plaat, speciaal voor Linda Schaatsbergen. Hier is Dolly Parton. Joe.

0: I do. I got all choked up and I threw down my gun. I called him a pa and he called me a son. Come away with a different point of view. And I think about it now and then, every time I try and every time I win. And if I ever have a boy, I'll name him Bill or George or Frank, anything but Sue.
1: Boy named Sue, Johnny Cash uit 1969. Je luistert nog steeds naar Vakantieradio 2026 bij eigen lokale omroep, de LOVE. We gaan richting het NOS Nieuws van 1 uur. Daarna uiteraard een nieuwe lunch top 3. Nu is het tijd voor Abel samen met Daniel Lohuis.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game PC's tot printers, wifi, Microsoft 365

0: contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
1: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
2: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het enorme datacenter van Microsoft in Noord-Holland gebruikt ongeveer 1% van alle stroom in Nederland. Dat blijkt uit gegevens die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland openbaar heeft gemaakt. Het is voor het eerst dat duidelijk wordt hoeveel elektriciteit een van de grootste datacenters in Nederland verbruikt. Google houdt het stroomverbruik van twee andere grote datacenters geheim. In december meldde het CBS dat alle datacenters in Nederland verantwoordelijk zijn voor bijna 5% van het stroomverbruik. Dat is bijna net zoveel als 2 miljoen woningen. 12 Amerikaanse staten proberen via de rechter de overname van Warner Brothers Discovery door concurrent Paramount Skydance tegen te houden. De staten zeggen dat door de overname een mediagigant ontstaat die de prijzen voor tv- en filmconsumenten kan verhogen en dat concurrentie tussen de bedrijven juist nodig is om de industrie betaalbaar en toegankelijk te houden. Vorige maand werd bekend dat het Amerikaanse ministerie van Justitie geen bezwaren heeft tegen de mega-overname, ter waarde van $110 miljard. De schade aan de grafstenen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met leuzen tegen de presidenten van Rusland en Oekraïne. De stichting vreest dat bij een aantal stenen de verf waarschijnlijk te zien blijft en mogelijk moeten die vervangen worden. De Noorse kroonprinses Mette-Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Volgens een Noorse arts wordt ze komende maanden goed gecontroleerd op complicaties, infecties of afstoting. In een reactie noemt Mette-Marit de donatie het geschenk van haar leven. En verder bedankt ze artsen en de mensen die ook fibrose hebben voor de steun van de afgelopen tijd. Het weer zonnig, maar er zijn ook wolken. Het wordt 26 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw erg warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
3: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
4: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
5: Alweer een winnaar.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Het is zomer, warme hits en...

0: We luisteren naar de lunchtop 3 van Tineke Steur uit Volendam, James Bay, Madonna en natuurlijk Seal. Straks is het alweer tijd voor het laatste lokaal en regionaal nieuws. Oftewel, dat wordt rond de klok van 1:30. Snel schakelen naar onze nieuwsredactie.
1: Oeh.

0: Het gemeentebestuur van Edam-Volendam heeft alsnog ingestemd met wijziging van het bestemmingsplan voor de panden aan de Julianaweg 53 tot en met 57A in Volendam. Hier waren eerder Smile Computers, Moods Fashion en Apple's Thai Massage gevestigd. Er komen 10 appartementen. Het college wees het plan eerder af wegens strijdigheid met de detailhandelsstructuurvisie, maar is hierop teruggekomen. De politie zoekt nog altijd getuigen van het incident op vrijdag 26 juni rond 8:30 in zwembad De Waterdam in Volendam, waarbij een 19-jarige man uit Amsterdam om het leven kwam. Vooral mensen die rond sluitingstijd van het vrijzwemmen, omstreeks 5:30, nog het water ingingen, worden verzocht zich te melden bij de politie. In het Ilperveld vindt op zondag 19 juli van 2:30 tot 4:30 een excursievaart plaats langs bloeiende rietvegetatie en vogels. Schipper en gids geven uitleg, deelnemers zetten voet op trilveeneilandjes. De tocht start bij bezoekerscentrum Ilperveld in Landsmeer. Waterdichte schoenen worden aangeraden, honden zijn niet toegestaan, rolstoelgebruikers kunnen vooraf contact opnemen.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lof Kabelkrant, onze website of onze app.
2: De LOBA is een met muziek voor thuis.

Mijn kast natuurlijk super gave tijd. Het is tijd voor de Love Lieveling. Het is een mooi lief plaatje van Jacob D. Edward. I'm losing myself.

Love, lieveling. Grasship en Danny Vera en zojuist Dasha, Not at This Party. Straks na 2 uur is het weer tijd voor een 2 na 2. Vandaag met Madonna. Maar hier gaan we nog genieten van Robert van Hemert.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, kan niets worden verweten. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. Tegen de automobilist uit Duitsland was 8 weken cel geëist, maar de rechter spreekt hem nu vrij. Ook hoeft hij geen schadevergoeding te betalen. Tamar was 's nachts weggelopen na een ruzie thuis. Later werd haar lichaam gevonden in een berm bij Monnikendam. Uit onderzoek bleek dat ze was aangereden door de 33-jarige Duitser. Hij zei dat hij dacht dat hij een dier had geraakt. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. Ook worden nog 6 mensen vermist. Het gebouw staat in de stijgers en wordt momenteel gerenoveerd. De brand ontstond vanmorgen en leek snel onder controle. Maar volgens Belgische media ontstond niet lang daarna door brandende deeltjes een nieuwe brand in de kelder van het gebouw. Zo'n 200 bouwvakkers zijn geëvacueerd. In de liftkokers heeft de brandweer verschillende lichamen aangetroffen. Het zogeheten oxygebouw in het centrum van Brussel is niet bewoond. Er moeten kantoren, appartementen en een hotel inkomen. De waterschappen in Nederland willen strengere Europese regels voor het verdelen van rivierwater. Doordat Nederland helemaal aan het einde van het stroomgebied ligt, kunnen andere landen hun waterproblemen verplaatsen naar Nederland. In hete, droge zomers moet ieder land een manier vinden om om te gaan met de beschikbare hoeveelheid water. Zo vermoedt Rijkswaterstaat nu al dat Zwitserland water achterhoudt voor eigen gebruik. Per rivier zijn er al regels gemaakt, maar dat vinden de waterschappen niet genoeg. Zij pleiten voor meer Europese afspraken. 12 Amerikaanse staten komen in het geweer tegen een overname van Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance. Ze vrezen een mediaoorlog die het tv en mediamonoloog die het film en tv kijken voor consumenten duurder maakt. Het Amerikaanse ministerie van Justitie had vorige maand geen bezwaar tegen een overname. Het weer zonnig en warm. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw erg warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
5: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een Candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
8: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Weer dan toepasselijk. Zomerradio 2026 met Madonna in de 2 na 2 Dress You Up. En zojuist Holiday.
1: Love. Fris prikkelende zomerhits.

Elvis Crespo, 3J's en zojuist Peter Allen. We willen het allemaal graag weten, want daarom luister je naar een lokale omroep. Lokaal nieuws uit Edam-Volendam en uit de regio. Maar eerst George Baker.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Turnster Sanna Veerman heeft de eerste EK-kwalificatiewedstrijd meerkamp gewonnen. In Rotterdam scoorde de 24-jarige Volendamse 52,533 punten. Ruim boven de richtscore van 51.500. Naomi Visser eindigde tweede, Vera Ubbink werd derde. Over twee weken volgt een tweede kwalificatiewedstrijd. Nederland mag 5 turnsters afvaardigen naar het EK in Kroatië van 13 tot en met 16 augustus. FC Groningen speelt vrijdag 24 juli een oefenwedstrijd tegen FC Volendam op Sportpark De Goorns in Gieten. Aanvang 2 uur. Eerder trof FC Groningen op dezelfde locatie al VV Gieten. Volendam komt uit in de keukenkampioendivisie. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van FC Groningen. Vrijwilligers kunnen zich melden bij VV Gieten via bestuur@vvgieten.nl. Op de T-splitsing Nekkendijk/Gedamte-Singelgracht in Purmerend zijn zondagmiddag een motor en een personenauto op elkaar gebotst. Het ongeluk gebeurde kort voor 11:30. De motorrijder raakte gewond en is naar het ziekenhuis vervoerd. De motor raakte flink beschadigd. De auto liep een deuk op aan de rechterachterzijde. De politie onderzoekt de precieze toedracht. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

When You're Gone, Shawn Mendes. Een kort Waterlands bericht. Gebakken visverhalen vindt plaats in Waterlands Museum De Speeltoren. Aanstaande vrijdag 17 juli tijdens de Monnikendammer Visdagen. Je bent welkom tussen 11 uur 's ochtends en 5 uur 's middags. Deze expositie die loopt nog tot 31 oktober. Wil je daar meer over weten? Despeeltoren.nl.

Terug heerlijk op het Slobbeland. Misschien wel op het Hemmeland in Monnikendam. Luister je naar de LOVA. Ricardo Consciente. Sincerita. Dank voor het luisteren naar Skudde in de middag voor deze dinsdag 14 juli. Straks Paul Wanten. Ik ben er morgen weer vanaf 12 uur. Een fijne dinsdag verder. Toedeloe.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
2: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299-363-940 of nicodemus.nl.
4: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij 2 rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
5: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30-50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
6: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airconelektra.nl.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. 6 mensen worden vermist. Het gebouw staat in de stijgers en wordt momenteel gerenoveerd. De brand ontstond vanmorgen en leek snel onder controle. Maar niet lang daarna ontstond door brandende deeltjes een nieuwe brand in de kelder van het gebouw. In de liftkokers heeft de brand weer verschillende lichamen aangetroffen. De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, kan niets worden verweten. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. Tegen de automobilist uit Duitsland was 8 weken cel geëist, maar de rechter spreekt hem nu vrij. Ook hoeft de man geen schadevergoeding te betalen. Tamar was 's nachts weggelopen na een ruzie thuis. Later werd haar lichaam gevonden in een berm bij Monnikendam. Uit onderzoek bleek dat ze was aangereden door de 33-jarige man. Hij zei dat hij dacht dat hij een dier had geraakt. In Noorwegen is Marius Borg Høbu vrijgelaten uit de gevangenis. De oudste zoon van kroonprinses Mette Marit mag zijn voorarrest met een enkel band thuis uitzitten. Dat duurt nog zo'n 4 weken. Høbu is veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor verkrachtingen en geweld tegen een ex-vriendin, maar dat vonnis is nog niet definitief. De rechter besloot gisteren dat de kans op herhaling klein is en daarom mag hij de komende 4 weken thuis uitzitten. Zijn moeder, Mette Marit, mocht vandaag het ziekenhuis verlaten na een longtransplantatie. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. En ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. Het weer zonnig en warm, 29 graden in het noorden, 32 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
3: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
6: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
7: Mastermate IVEMA in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermate IVEMA, Julianaweg 208A, Volendam.
8: Het is zomer, warme hits en coole vibes.

0: Een hele goede middag en welkom weer bij een nieuwe aflevering van Most Wanted. En op deze dinsdagmiddag gaan we gewoon weer met elkaar twee uurtjes invullen. Hè? Zeker wel. Net al de Bronski Beat en Y en achteraan Mr. Big en Wild World. Ja, en voor deze blijven we gewoon in eigen land. Namelijk André Hazes Junior hebben we voor je. En later komt de spijt.
1: Ik had beloofd.

Ze hebben ook geweldige platen gemaakt, hè, deze De Drie J's. En net alsof, ja, gewoon alsof, hè. Je kan natuurlijk heel veel faken, hè. Vrouwen doen vaak faken. Wordt er dan gezegd, hè? Ook al hebben ze het helemaal niet naar hun zin, dan faken ze gewoon. Ja, mannen zijn er toch wat minder goed in, hoor. Die faken niet zo vaak. Die zijn wat misschien wat meer zoiets van, ja, dan liever niet. Maar ja, weet je, het is natuurlijk allemaal gewoon misschien om de ander te pleasen. Daar komt het eigenlijk wel een klein beetje op neer. Hey, we gaan door met Babe en Dolly.

0: wel de allergrootste hit, hoor. Deze van Earth and Fire en deze Weekend. Gemaakt in 1979. Nou, dat is inderdaad een hele tijd geleden. Maar nog steeds klinkt die erg lekker. Daarvoor trouwens She Moves en Breaking All the Rules. En nu het laatste lokale nieuws.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Een vermeend steekincident van afgelopen zondag aan de Dick Tolstraat in Volendam blijkt geen misdrijf, maar een ongeluk te zijn geweest. Iemand kwam per ongeluk in aanraking met een mes in zijn tas en raakte daarbij gewond. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie kreeg rond 2:15 een melding en rukte uit met 3 voertuigen. Gemeente Landsmeer en Ozaan hebben vorige week samen met de politie extra controles gehouden op de wateren van Ozaan en de recreatieplassen in het Twiske.

en werd gecontroleerd op snelheid, vaarbewijzen en veiligheidsmiddelen. Burgemeesters Polak en De Lange benadrukken dat de wateren één aan één gesloten gebied vormen, waardoor gezamenlijk toezicht nodig is voor veiligheid, rust en natuurwaarde. De gemeente Landsmeer start vanaf 15 juli met onderhoud aan gemeentelijke bomen, naar aanleiding van een boomveiligheidsinspectie in december 2025. Alle bomen zijn toen gecontroleerd op gezondheid, stabiliteit en veiligheid. Het onderhoud omvat snoeien en verwijderen van dode takken. Enkele ernstig zieke of beschadigde bomen worden vervangen vanwege risico op afbrekende takken of omvallen. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Come on, Eileen. Ja, ook een plaatje van Welleer. Maar ja, dit soort klassiekers, die gaan eigenlijk nooit vervelen. Waaronder ook deze. Hier is No Mercy en Please Don't Go.

Westlife en World of Our Own. Hier natuurlijk nog steeds op LOVE Radio, waar we weer rustig naar de klok van 4 uur toe gaan. Maar niet voordat ik nog een paar heerlijke platen natuurlijk ga draaien samen met jou. Hè? Nee. Zeker nog, waaronder deze trouwens al van Jesse J en Price Tag.

De Fools en Where is the Day? En nou toch echt wel de laatste paar plaatjes hoor. Jason Derulo, John Denver en Jan Smits. En deze van Davina Michelle en 17. Last night.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game PC's tot printers, wifi, Microsoft

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De rechtbank laat het verbod op de overname van het bedrijf achter DigiD in stand. Staatssecretaris Aerts had de overname door een Amerikaans bedrijf verboden, omdat DigiD daardoor in buitenlandse handen zou vallen. Het bedrijf Solvinity, dat DigiD beheert, had een kort geding aangespannen, in de hoop dat de rechtbank de beslissing van de staatssecretaris zou schorsen. Maar de rechter laat het verbod dus in stand. Twee voormalige ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn ook in hoger beroep veroordeeld voor onder meer oplichting, omkoping en witwassen. Ze regelden bijvoorbeeld dat een bevriende aannemer werkzaamheden voor de gemeente kon uitvoeren. Via nepfacturen werden hoge bedragen betaald. De ambtenaren werden daarvoor beloond met geld, 22 racefietsen en een groot aantal horloges. De schade voor de gemeente Rotterdam was zo'n 2 miljoen euro. De ambtenaren krijgen celstraffen van 3 en 6 maanden. Dat is lager dan de eerder opgelegde straf. En ook de aannemer moet enkele maanden de cel in. Een man van 54 uit Roosendaal is opgepakt voor het in brand steken van strandhuisjes in Wijk aan Zee. Daarbij werden vorige week 5 strandhuisjes verwoest en 1 iemand raakte gewond. Over een motief voor de brandstichting is niets bekendgemaakt. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan, waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. En ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. Het weer dan nog warm en zonnig. Het is 26 graden in het noorden tot lokaal 32. In het zuiden, op de Waddeneilanden, is het iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits is begonnen en je hebt nu vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor Nieuw-Vennep is een ongeluk gebeurd en de rechte rijstrook is dicht. Daardoor heb je 5 minuten vertraging. Op de A5, Hoofddorp richting Amsterdam, tussen de afrit IJmuiden en de aansluiting met de A10 een kwartier oponthoud. Dan de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Voor de Wijkertunnel 8 kilometer file met een kwartier vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden. De andere kant op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Voor knooppunt Velzen 10 minuten oponthoud, eveneens door de wegwerkzaamheden. En tot slot de A27, Utrecht richting Almere, tussen Beeldhoven en Huizen een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
7: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
1: het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Welkom weer terug bij alweer het tweede gedeelte van deze radioshow. Met daarvoor natuurlijk ook twee heerlijke platen. Ja, Carola hoorde je met This Isn't Love en achteraan Therapy. En Diane. Ja, en dat is eigenlijk een hardrockgroep die één rustige plaat heeft gemaakt. En dat is deze. En misschien ook wel een grootste hit. We gaan natuurlijk heerlijke platen draaien. En daar gaan we nog gewoon lekker mee verder. Hier is bijvoorbeeld Kylie Minogue en Can't Get You Out of My Head.

Een fantastische plaats van een geweldige band ook, want ze hebben nog meer pareltjes afgeleverd, deze Keen. Ja, deze Suffering Light Café was natuurlijk een van hun grootste hits, maar zo hebben ze nog heel veel hits gehad in de beginjaren 2000. Toen hadden ze echt wel hun gloriejaren. Daarna ging het een beetje slecht met vooral Tom Chaplin. En dat is een beetje toch wel de leadzanger van deze band. Die hoor je natuurlijk namelijk zingen. Die was is ook trouwens in die clips een beetje opgezette jongen. Maar dat kwam eigenlijk door drank en drugs en door eigenlijk een heel wild leven. En dat heeft hem ook best wel wat jaartjes gekost. Want hij was er een hele tijd uit. Op een gegeven moment dacht hij wel van zo is het weer goed. Is nou gewoon helemaal sober, zoals we het noemen. Hè? Dus zonder drank of drugs. En ze treden ook weer op. Met nog steeds zijn geweldige stem. En teren natuurlijk wel een beetje op de oude hits. Hè? Maar ja, weet je, ze zijn nog steeds even goed. Dus dan mag dat van mij. Wat trouwens ook geweldig is, is de volgende. Hier zijn de Beatles. En Remember the Beatles. Remember.

0: Mac Kissong, Nell Lavender Blue en daarvoor hoorde je natuurlijk Doris Day en de Pins en Dance On. En daarmee zijn we ook weer toegekomen aan het laatste lokale nieuws.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Het gemeentebestuur van Edam-Volendam heeft alsnog ingestemd met wijziging van het bestemmingsplan voor de panden aan de Julianaweg 53 tot en met 57A in Volendam. Hier waren eerder Smile Computers, Moods Fashion en Apple's Thai Massage gevestigd. Er komen 10 appartementen. Het college wees het plan eerder af wegens strijdigheid met de detailhandelstructuurvisie, maar is hierop teruggekomen. De politie zoekt nog altijd getuigen van het incident op vrijdag 26 juni rond 8:30 in zwembad De Waterdam in Volendam, waarbij een 19-jarige man uit Amsterdam om het leven kwam. Vooral mensen die rond sluitingstijd van het vrijzwemmen, omstreeks 5:30, nog het water ingingen, worden verzocht zich te melden bij de politie. In het Ilperveld vindt op zondag 19 juli van 2:30 tot 4:30 een excursievaart plaats langs bloeiende rietvegetatie en vogels. Schipper en gids geven uitleg, deelnemers zetten voet op trilveeneilandjes. De tocht start bij bezoekerscentrum Ilperveld in Landsmeer. Waterdichte schoenen worden aangeraden, honden zijn niet toegestaan, rolstoelgebruikers kunnen vooraf contact opnemen.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio heb je vertraging op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Voor de Wijkertunnel staat 9 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen, voor knooppunt Velsen 10 minuten oponthoud. Eveneens door de wegwerkzaamheden. De A27 Utrecht richting Almere, tussen Beeldhoven en Eemnes 6 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En tot slot de N200 Zandvoort richting Amsterdam, tussen Haarlem-Noord en knooppunt Rottepolderplein een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Council en Shout to the Top. Ja, daar kan je roepen, hè, naar boven. Stel je voor iemand staat op een heel hoog punt en dan kan je natuurlijk heen gaan roepen. Ja, vaak komt het niet door, hè. Dan heb je namelijk last toch wel van wind bovenop. Ja, dat zie je dan niet, maar ja, weet je, dat is wel vaak aanwezig. En dan kan je roepen wat je wil, want anders verstaat je echt niet, hoor. Dat is ook ooit geprobeerd met Peter Koelewijn, hè, met Kom van het dak af. Hey, we gaan door met Fats & Small.

Dido en Don't Leave Home. Nou, gaan we niet doen hoor. We blijven lekker thuis. Nou, weet ik trouwens niet hoor. Iedereen gaat op vakantie, denk ik. Maar ja, weet je, Dido misschien niet. Misschien vindt ze het heel erg pittig thuis. Hè. En dat mag natuurlijk. Hey, door met John Legend. Love Me.

Be My Day. En daarmee zijn we weer toegekomen aan alweer het einde. Ja, na de klok van 5 uur gaan we wel verder horen. Dus houd de radio gewoon aan. Hey, Jennifer Page krijg je nog te horen. Je krijgt nog Jubel samen met Naimi te horen. En deze van Bruno Mars. En I Just Might.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
4: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
5: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
6: Alweer een winnaar.
7: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 's morgens tot 5:00 's middags.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Franse autoriteiten hopen de twee brandhaarden vandaag onder controle te krijgen. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken zijn de branden wel ingedamd, maar is er nog geen grip op. Franse media melden dat er bulldozers worden ingezet om moeilijk bereikbare delen van het bos van Fontainebleau te bereiken. De natuurbrand geldt als de grootste in decennia in dit deel van Frankrijk. De politie heeft 2 mensen opgepakt voor brandstichting. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Solvinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. 2 hoofdverdachten van de roof van kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs zeggen niet te weten wie de opdrachtgever was. Dat blijkt uit verhoren die de krant Le Monde heeft ingezien. De verdachten zijn een illegale taxichauffeur en een werkloze man. Ze werden een week na de roof in oktober aangehouden en bekenden al snel wat ze hadden gedaan. Ze hadden vitrines in het Louvre ingeslagen en gingen er met een miljoenenbuit vandoor. Beide mannen zeiden dat ze enkele dagen voor de roof zijn benaderd door een opdrachtgever. Zijn naam willen ze niet noemen, uit angst voor wraak. 2 gemeenteambtenaren die zich lieten omkopen moeten 3 en 6 maanden de cel in. Dat is in hoger beroep besloten. Ze werkten bij de gemeente Rotterdam en maakten zich schuldig aan oplichting, omkoping en witwassen. In totaal voor zo'n 2 miljoen euro. Ook een betrokken aannemer moet enkele maanden de cel in. Het weer warm en zonnig. Het is 26 tot lokaal 32 graden. Op de Waddeneilanden iets koeler. De komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A1 richting Amersfoort. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en Muiden 20 minuten vertraging. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor de Wijkertunnel 20 minuten oponthoud door wegwerkzaamheden. Aan de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot slot de N200 Zandvoort richting Amsterdam. Tussen Haarlem-Noord en knooppunt Rotterpolderplein een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
5: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
6: Het is zomer. Warme hits en

Een hele goede middag, beste luisteraars. Fijn dat jullie weer luisteren. Dit is Middagritme. Een programma met heel veel informatie. Er komen 3 blokken met nieuws voorbij. Misschien zit er iets tussen dat je nog niet aan de weet gekomen bent. Ja, we draaiden net But Tomorrow van de Cats. En we zijn begonnen met de Status Quo met What's Your Proposing? Status Quo bracht What's Your Proposing uit in 1980 op het album Just Supposing. Het nummer werd dat jaar gepromoot in een muziekblad waar een speciale actie aan vast zat. De eerste 75.000 exemplaren die verkocht werden zaten verpakt in een goodie bag. De actie werkte, want What's Your Proposing haalde net de nummer 1 positie niet. We gaan verder met de BZN, Just an Illusion.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Gemeenten Landsmeer en Ozaan hebben vorige week samen met de politie extra controles gehouden op de wateren van Ozaan en de recreatieplassen in het Twiske. Er werd gecontroleerd op snelheid, vaarbewijzen en veiligheidsmiddelen. Burgemeesters Polak en De Lange benadrukken dat de wateren één aan één gesloten gebied vormen, waardoor gezamenlijk toezicht nodig is voor veiligheid, rust en natuurwaarde. Een vermeend steekincident van afgelopen zondag aan de Dick Tolstraat in Volendam blijkt geen misdrijf, maar een ongeluk te zijn geweest. Iemand kwam per ongeluk in aanraking met een mes in zijn tas en raakte daarbij gewond. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie kreeg rond 14:15 een melding en rukte uit met 3 voertuigen. Het gemeentebestuur van Edam-Volendam heeft alsnog ingestemd met wijziging van het bestemmingsplan voor de panden aan de Julianaweg 53 tot en met 57A in Volendam. Hier waren eerder Smile Computers, Moods Fashion en Apple's Thai Massage gevestigd. Er komen 10 appartementen. Het college wees het plan eerder af wegens strijdigheid met de detailhandelstructuurvisie, maar is hierop teruggekomen. Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Blood on the Dance Floor, Michael Jackson. En daarvoor Harry Styles met Watermelon Sugar. Het nummer werd over het algemeen goed ontvangen door de muziekcritici. De single deed het ook commercieel goed en bereikte de top 10 in meer dan 20 landen. En ook de videoclip voor Watermelon Sugar was succesvol. De video toont Styles te midden van een grote groep mensen die dansen op het strand en watermeloen eten. Ja, dan gaan we verder met La Stampa.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken zijn de branden ingedamd, maar nog niet onder controle. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Dat zegt de rechter in een kort geding dat Solvinity had aangespannen. Het kabinet wil niet dat DigiD in Amerikaanse handen valt. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit is weer thuis. Hij mag zijn proces thuis afwachten, maar krijgt wel een enkelband. Marius Borg Heubu moet 4 jaar de cel in voor verkrachtingen en geweld tegen zijn ex-vriendin. Het weer, het is rond de 30 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20. Morgen opnieuw warm en ook rond de 30 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De gemeente Landsmeer start vanaf 15 juli met onderhoud aan gemeentelijke bomen. Naar aanleiding van een boomveiligheidsinspectie in december 2025. Alle bomen zijn toen gecontroleerd op gezondheid, stabiliteit en

0: veiligheid. Het onderhoud omvat snoeien en verwijderen van dode takken. Enkele ernstig zieke of beschadigde bomen worden vervangen vanwege risico op afbrekende takken of omvallen. In het Ilperveld vindt op zondag 19 juli van 2:30 tot 4:30 een excursievaart plaats langs bloeiende rietvegetatie en vogels. Schipper en gids geven uitleg, deelnemers zetten voet op trilveeneilandjes. De tocht start bij bezoekerscentrum Ilperveld in Landsmeer. Waterdichte schoenen worden aangeraden, honden zijn niet toegestaan. Rolstoelgebruikers kunnen vooraf contact opnemen. FC Groningen speelt vrijdag 24 juli een oefenwedstrijd tegen FC Volendam op Sportpark De Goorns in Gieten, aanvang 2:00. Eerder trof FC Groningen op dezelfde locatie al VV Gieten. Volendam komt uit in de keukenkampioendivisie. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van FC Groningen. Vrijwilligers kunnen zich melden bij VV Gieten via bestuur@vvgieten.nl. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio heb je vertraging op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Voor Beverwijk Oost staat 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen Heemskerk en knooppunt Velsen, 5 minuten oponthoud. En tot slot de A27, Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en de afrit Almere Haven, 12 kilometer file met 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dat waren Jan Dulles samen met Miss Montreal met Perfect. En daarvoor hoorde je John Parr met St. Elmo's Fire. Ja, normaal gesproken kondig ik nu het onderwerp aan van zulke zorgen morgenavond. Maar helaas, we zijn met vakantie. Maar dat vinden wij zelf niet erg hoor, we waren er zeker weten aan toe. Maar na kermis zijn we er weer volop met frisse zin. We gaan nu verder met een lekker 1-2'tje tussen de Stones en de Beatles. Zometeen Not Fade Away van de Stones, maar eerst de Beatles met From Me to You.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Turnster Sanna Veerman heeft de eerste EK-kwalificatiewedstrijd meerkamp gewonnen. In Rotterdam scoorde de 24-jarige Volendamse 52,533 punten. Ruim boven de richtscore van 51.500. Naomi Visser eindigde tweede, Vera Ubbink werd derde. Over twee weken volgt een tweede kwalificatiewedstrijd. Nederland mag 5 turnsters afvaardigen naar het EK in Kroatië van 13 tot en met 16 augustus. De politie zoekt nog altijd getuigen van het incident op vrijdag 26 juni rond 20:30 in zwembad De Waterdam in Volendam, waarbij een 19-jarige man uit Amsterdam om het leven kwam. Vooral mensen die rond sluitingstijd van het vrijzwemmen, omstreeks 5:30, nog het water ingingen, worden verzocht zich te melden bij de politie. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: De lekkerste hits op je werk. LOVE.
0: Op de T-splitsing Nekkendijk/Gedamte Singelgracht in Purmerend zijn zondagmiddag een motor en een personenauto op elkaar gebotst. Het ongeluk gebeurde kort voor 11:30. De motorrijder raakte gewond en is naar het ziekenhuis vervoerd. De motor raakte flink beschadigd. De auto liep een deuk op aan de rechterachterzijde. De politie onderzoekt de precieze toedracht.

Martine Bond. Op ons 25-jarige bruiloft kwamen de drieërs optreden. Maar toen zat Martine Bond daar helemaal niet meer bij. En toen als verrassing was ze er twee keer wel bij. Ja, dat was echt top. Twee sessies van zo'n 3 kwartier. Ja, geweldig mooi was dat. Ja, en zo komen we alweer aan het einde van deze aflevering van Middagritme. En die sluit ik dan weer af met een nummer uit een van mijn playlists. Dat is deze keer Robert Plant met Big Lock. Tot morgen!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airconelektra.nl.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De maand juni was de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers sinds de Russische invasie begon 4 jaar geleden. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie kwamen er bijna 300 mensen om en raakten bijna 2000 burgers gewond. De commissie spreekt van alarmerende cijfers. Het aantal slachtoffers stijgt omdat Rusland vaker zware wapens inzet tegen de burgerbevolking, zoals lange afstandsraketten. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Franse autoriteiten hopen de 2 brandhaarden vandaag onder controle te krijgen. De branden zijn wel ingedamd, maar er is nog geen grip op. Franse media melden dat er bulldozers worden ingezet om de moeilijk bereikbare delen van het bos te bereiken. De natuurbrand geldt als de grootste in decennia in dit deel van Frankrijk. De politie heeft 2 mensen opgepakt voor brandstichting. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan, waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op de stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. Ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. De 10e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. De Sloveen kwam solo over de streep, een halve minuut voor Remco Evenepoel en Paul Sexa. In het algemeen klassement staat Pogacar nu meer dan 3 minuten voor op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Renners hadden op de route in het bergachtige Centraal Massief opnieuw te maken met temperaturen van boven de 30 graden. Het weer hier, warm en zonnig, 26 tot lokaal 32 graden. Op de Wadden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
4: Valdorpelshop.nl. Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een Valdorpel op maat? Dat doe je met Valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle Valdorpels, 1 adres.
5: Valdorpelshop.nl.
6: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
8: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
9: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
10: Greatest hits. Peter van der Staal.

dat is leuk, hè? Zo'n vergeten 90s plaatje van niemand minder dan Tony Rich, The Project en Nobody Knows. Daarvoor Duran Duran en The Save a Prayer. Welkom bij de LFA, welkom bij Great Hits. Tot en achter ben ik bij je, zoals iedere dinsdagavond hier op de LFA, met alleen maar grote hits. En ook in de komende twee uur heb ik weer gigantisch veel lekkere hits voor je meegenomen. Zometeen onder andere Ed Sheeran, Maria Mena komt eraan, Toto. Ik heb de Sugar Babes voor je klaarstaan, Tavares, R.E.M. en nog heel, heel, heel veel andere grote hits. En dat alleen al in dit uur, moet je nagaan. Zometeen, lekker snel door met de hits. Ik zei het net al, Ed Sheeran komt eraan, Azizam komt eraan, de Four Tops heb ik voor je klaarstaan. En nu is Post Malone, de man die helemaal onder de tattoo zit, wel briljante muziek maakt. Dit is Circles. Hele goede avond. Leuk dat je luistert naar de LFA. Leuk dat je luistert naar Crazy Hits.

De zomer van 2026 is in volle gang en je hoorde Ed Sheeran en zijn Azizam. Daarvoor de Four Tops en Reach Out, I'll Be There. En hoe het zomerweer eruit ziet voor de komende dagen, ik ga het je zo vertellen naar Zurb. Milwaukee komt eraan en nu is Maria Mena. Dit is You're the Only One, aan Doorbraak Single. Well,

Jackie, daarvoor Maria Mena, You're the Only One. En daarmee wordt het 6:30 alweer op de klok. We gaan even kijken naar het weerbericht voor de komende dagen. Want als je voor jij nu eventjes voor de barbecue zorgt, dan zorg ik wel voor de muziek en het alle andere verkoelende qua hits. Want we blijven nog eventjes in de zomertemperaturen zitten. Vandaag een graadje of 30 in de regio. Morgen hetzelfde verhaal hoor. En ook donderdag prachtig mooi weer en telkens 29, misschien wel 30 graden. Vrijdag komt er wat verkoeling, want er komen wat onweersbuien opzetten. Er gaat wat neerslag vallen, ook in de vorm van regen, dus eindelijk een beetje regen. Zaterdag ook nog een paar buien en dan uiteindelijk begin volgende week, of eigenlijk het weekend nog eerst natuurlijk, graadje op 25 dan in de regio. En begin volgende week ziet het er weer droog uit, met volop zonneschijn en een temperatuur van rond.

Ik zei toch, lekkere muziek om bij te barbecue. De Sugar Babes en de Overload. En daarvoor Jelly Roll. Groot hit natuurlijk vorig jaar. En Run It. Zometeen de Beatles. Here Comes the Sun. Nou, hoe toepasselijk. Tavares komt eraan. Heaven Must Be Missing an Angel. En is nu de hit natuurlijk rondom het WK. Shakira. Tie-dye.

Heerlijk op deze dinsdagavond. De Beatles en Here Comes the Sun voor de Tavares. En Heaven Must Be Missing an Angel. Zometeen de tweede uur van Greatest Hits. Direct naar het nieuws Split Ends. Message to My Girl. En ook de Taylor Swift en haar Fatal Ophelia staat te trappen om voorbij te komen. Hoor je direct naar het nieuws om 7 uur. Ik heb nog twee voor je klaar zijn dit uur. Zometeen David Lee Roth en de California Girls. En nu eerst R.E.M. Dit zijn de Shiny Happy People. Tot zo, naar het nieuws om 7 uur.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
3: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij de brand in een gebouw dat gerenoveerd werd in Brussel zijn 6 mensen om het leven gekomen. Het gaat om de 6 mensen die vermist werden. De brand was vanochtend al snel onder controle, maar nieuw geïnstalleerde liften zijn naar beneden gestort. De 6 dodelijke slachtoffers zaten vast in de liftschachten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De Belgische koning Philippe en premier Bart De Wever hebben de plaats van de brand bezocht en daar met hulpverleners gesproken. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt met de meeste verkeerscontroles. Aanleiding zijn 2 dodelijke schietpartijen in korte tijd, waarbij ICE-agenten betrokken waren, meldt CBS News. Pas als agenten extra training hebben gehad over het uitvoeren van verkeerscontroles, worden ze weer hervat. Gisteren werd een migrant van 26 doodgeschoten toen hij volgens de autoriteiten probeerde weg te rijden bij een controle. En vorige week kwam er ook een migrant om het leven bij een controle van de immigratiedienst. In de VS is al meerdere keren gedemonstreerd tegen de acties van ICE. Tijdens de coronapandemie heeft de Britse overheid voor miljarden verspeeld door te veel beschermingsmiddelen in te kopen. Mondkapjes en andere spullen gingen over de datum voordat ziekenhuizen ze konden gebruiken, zegt een onderzoekscommissie. De commissie vindt dat inkopers bij de overheid zich beter hadden moeten voorbereiden op noodsituaties. De 10e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogačar. De Sloveen kwam solo over de streep, een halve minuut voor Remco Evenepoel. In het algemeen klassement staat Pogačar nu meer dan 3 minuten voor op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Renners hadden op de route vandaag opnieuw te maken met temperaturen boven de 30 graden. En het weer in Nederland warm en zonnig. Het is 26 tot lokaal 32 graden. Op de Waddeneilanden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
3: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
4: Het is zomer. Warme hits en coole vibes. Greatest hits. Peter van de Stad. LOVE.

Lekker relax je dinsdagavond beginnen met Split Ends en Message to My Girl. Daarvoor Taylor Swift en The Fate of Ophelia. Kleine 2 weken geleden is ze getrouwd voor, de schattingen zijn tussen de 20 en 30 miljoen dollar. Zoveel heeft het gekost, die trouwerij. En het afval van die dag, dat wordt op dit moment geveild onder de Swifties. Zo kan je een bod uitbrengen op een tafellaken of bijvoorbeeld het bestek van die dag. Tafellaken wordt op dit moment als hoogste bedrag neergelegd $300. Ongekend. Zelfs het afval is een succesverhaal voor Taylor Swift. Nou, de komende uur weer alleen maar grote hits. Over grote successen gesproken. Nou, ik heb ze weer meegenomen hoor. Zometeen onder andere Elton John. Enrique Iglesias komt eraan om toch een beetje die zomerse vibe erin te houden. Andrew Gold, ik heb de script. Cher komt eraan en nog heel veel andere grote hits. Zometeen eerst Suzanne Freek en Slapeloosheid. En nu is Sam Cooke terug naar de 60s. Dit is de

Toch wel op het op zomer, hè? Farruko en de Peppa's, de voorstus aan de Freek en slapeloosheid. En ook Sam Cooke van voorbij in The Wonderful World. Ik hoop lekker dat je je barbecue hebt aanstaan. Ik ga even maken met alleen maar lekkere muziek. Elke dinsdagavond in Greatest Hits. En ook zoals deze avond natuurlijk, hè? En Rieke, ik lees er zo meteen een hero. En nu is het Elton John. Terug naar de 70's, Rocketman. Japan.

your hero. Rustpuntje in de show met Enrique Iglesias en zijn hero, de voor Elton John en de Rocketman. We gaan even kijken naar het weerbericht voor de komende dagen. Nou, we krijgen nog een paar prachtig mooie dagen. Morgen en overmorgen temperatuur van rondom de 30 graden. Vrijdag kan er een bui vallen. Temperatuur loopt dan iets terug naar zo'n 26, 27 graden. Zaterdag ook nog wat buien en dan zitten we op zo'n 25 graden. Dan is het weekend lekker in volle gang en dan hebben we een temperatuur van rondom de 24 graden. Zondag ook nog. En dan in volgende week ziet het er weer droog uit met elke dag volop zonneschijn en 25 graden.

Share hoorde je en Believe. Daarvoor de script The Last Time en ook Andrew Gold met zijn wijs advies Never Let Her Slip Away. Zometeen na 8 uur City Week Case. Nou, we hebben nog een kleine 20 minuten op de klok. Dat betekent zometeen jouw favoriete hit die ik nog snel kan draaien voor het nieuws van 8 uur. Kom maar door met jouw favoriete hit aller tijden op 0299-369916. App het eventjes naar me door. En degene die als eerste appt, die ga ik zo direct draaien na Take That. Mouse Smith en nu is Madonna. It's Like a Prayer.

Take That and Everything Changes, daarvoor Maas Smith en Drive Safe. Ik zei het net al eventjes, degene die als eerste hebt, die ga ik direct nog draaien voor het nieuws van 8 uur. Vincent was er als eerste bij. Voor mij graag Casey in the Sunshine Band en Please Don't Go. Zou je die willen draaien? Nou zeker, ga ik nu voor je instarten. Ik wens je een hele fijne avond en heel veel plezier zometeen met Kees op deze heerlijke zomersavond. Laat hem lekker aanstaan aan de LVJ. En dan nogmaals veel plezier met Kees Joyce. Fijne avond!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
4: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Inmiddels zitten er 6 mensen vast voor de grote natuurbrand ten zuiden van Parijs. Volgens justitie gaat het onder meer om een vrijwillig brandweerman die heeft toegegeven dat hij takjes en bladeren in brand heeft gestoken. Een ander zegt dat hij per ongeluk een sigaret in de natuur gooide. De branden in het bos van Fontainebleau hebben al meer dan 2000 hectare natuur verwoest. De branden zijn wel ingedampt, maar nog niet onder controle, zeggen de Franse autoriteiten. Bij de brand in het centrum van Brussel zijn 6 mensen omgekomen. De brand brak vanochtend uit in een gebouw wat gerenoveerd werd. De slachtoffers, waarschijnlijk bouwvakkers, kwamen vast te zitten in een liftschacht, zegt een verslaggever van de VRT.
1: Die liften gebruikten ze voor de werken die ze daar aan het uitvoeren waren. En door de brand zijn die helemaal naar beneden gestort. De lichamen worden nu geïdentificeerd. Er wordt onderzocht of dat ook dezelfde mensen zijn als de 6 die als vermist waren opgegeven.
0: Hoe de brand in Brussel is ontstaan is nog onbekend. De maand juni was de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers sinds de Russische invasie begon, 4 jaar geleden. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie kwamen er bijna 300 mensen om en raakten bijna 2000 burgers gewond. De commissie spreekt van alarmerende cijfers. Het aantal slachtoffers stijgt omdat Rusland vaker zware wapens inzet tegen de burgerbevolking, zoals lange afstandsraketten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet, 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer warm en zonnig, het is 26 tot lokaal nog 32 graden. Op de Waddeneilanden is het iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
8: Start de motor! De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
11: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
12: Het is zomer. Warme hits en

0: not easy now you're here. Yippee-yi-yo-kai. Hey.
1: Tjee, goedenavond luisteraars op de LOVE. Ik denk ik gooi er lekker zomers een nummertje in van de Old Crow Medicine Show. De jongens die maken lekkere, ja, hele Billy Blues, Bluegrass, folkmuziek in Lincoln Highway is het nummer dat ik net gedraaid heb van het album Union Made. Dat is van dit jaar trouwens, overigens ook, het is nieuwe muziek zelfs. Maar klinkt lekker vrolijk en dat heb je wel een beetje nodig. Met dit, het is avond, het gaat gebeuren. Vrolijk je wel zelf wel lekker op en maak er wat leuks van. De volgende band, ik ga maar een uurtje draaien trouwens, jongens, dames, heren, luisteraars. Ik ga maar een uurtje draaien. Straks om 9 uur begint de wedstrijd Frankrijk-Spanje. En ja, dan daar kijkt de hele wereld naar. Dus ik ken hier wel in de ether wat gooien, maar niemand die er naar luistert. Dus ik vind zelf de voetbalwedstrijd trouwens ook wel zeer interessant. Dus het is een lekkere korte sessie van 1 uur. En misschien houdt dat er wel in, eerlijk gezegd. Ja, ik weet het nog niet. Of in ieder geval voor de zomer waarschijnlijk. Volgende band die ik al een hele tijd niet gedraaid heb, is eigenlijk. Omdat ze ook niks hebben uitgebracht. Uncle Acid and the Deadbeats. Ze zijn er een tijdje uit geweest. Ze hebben met name de frontman Kevin Uncle Acid zelf natuurlijk. Kevin Stars. Heeft wat solo projectjes gedaan. Wat dan de Thunder Tape Experience heet. Hij heeft een eigen plaatlabel opgezet. Hij heeft nog wat andere dingetjes gedaan. Geen tournees gemaakt. Hij heeft gewoon lekker rustig aan gedaan. Totdat het uiteindelijk de mannen toch wel weer bij elkaar kwamen. Met schrijven en opnemen. En er is natuurlijk een nieuwe single uitgekomen. En die nieuwe single die komt natuurlijk uiteindelijk alweer in een album terecht. Want dat album is er nog niet. Ik weet niet precies wanneer het komt, maar dat laten we. Dat komt wel goed. Het nummer heet Don't Let It Control You. Dat is een goede trouwens. Uncle Acid in the Deadbeat.

Don't let it control you, zeggen de Uncle Acids en de Dead Beats. En dat is weer lekker om hun weer terug te horen. En het schijnt dat ze ook weer wat tournees gaan maken. Dus wellicht gaan we ze een keer zien ook. De volgende band komt uit België. Ik heb daar ooit wel eens, denk ik, samen met Peter nog wel wat van gedraaid. Maar niet vaak, in ieder geval. Ik ken ze nog van begin twintigers. Ze zijn inmiddels een jaartje of 6, 27 geleden begonnen. Hebben een album gemaakt, maar daarna niet veel meer gezien. Maar recent is er een nieuw album uitgekomen. Dat heet Away.O.W.A. En dat staat dan voor When Other Worlds Await, whatever that means. Maar daar gaan we het maar dan maar niet over hebben. Maar Jinju is wel een Belgische band. Het is een rockband, alternatieve band, psychedelische band. Maakt aparte muziek. En het is wel waard om te luisteren natuurlijk. Dus ik breng ze gewoon mee in mijn showtje. Snow White heet het nummer. Jinju.

Snow Eyes van de Belgische band Jinzu. Klinkt niet erg Belgisch en ik weet ook niet wat dat betekent, maar ze komen er wel vandaan. Er is een nieuw album uit van Muse. Nou, draai ik eigenlijk zelden Muse. Vroeger wel, maar ik ben ze op een gegeven moment eigenlijk wel een beetje verloren. Maar het laatste album, dat belooft wel weer wat te zijn. Dat is wel weer een spektakel. Het titel van het album heet The Wow Signal. En dat verwijst naar een van de intrigerendste interstellaire mysteries van de vorige eeuw. Een krachtige radiosignaal. Puls van 72 seconden die in 1977 werd opgevangen vanuit het sterrenbeeld Boogschutter. De intensiteit en bandbreedte wezen op een mogelijke buitenaardse oorsprong. De astronoom die het signaal oppikte, omcirkelde de reeks met een code 6EQUJ5 en schreef WOW op het afdruk. Een naam die sindsdien iconisch is geworden binnen zoals buiten de wetenschap en de popcultuur. En Muse heeft daar gewoon een heel album van gemaakt. Dus dat, ja, dat is wel wat. Moet je even luisteren. Ik draai natuurlijk één nummer ervan. Dat is al mooi genoeg. The Dark Forest. Wat het dan met ons signaal te maken heeft, weet ik niet. Maar daar komen we uiteindelijk wel achter. Muse, in ieder geval van het album The Wow Signal.

Tja, dan ben je even stil natuurlijk. Dan ben je even stil. Dat was Muse. Bombastisch als ze zijn. Enorm. Maken een enorme show van altijd. Doe ik als ze optreden. Dan is het allemaal malle gektes. Met de drones en weet ik veel wat. Maar muzikaal zit er wel goed in elkaar, denk ik. Dus dat hele album ga ik wel eens een keer goed luisteren. Of ik daar wat mee kan. Het is natuurlijk, ze zijn op een eenzame hoogte. En bevestigen ze eigenlijk bij deze. Ach ja, de volgende artiest is Supermodel. Ik draai daar wel eens wat meer van. Het is Frankie Beany. Het is een soort producer, artiestachtig iets uit Amerika. Die zo af en toe wat muziekjes maken. En die best wel leuk klinken, eerlijk gezegd. Zoals bijvoorbeeld deze. Blue Monday heet dat. Het is dinsdag, maar dat maakt niet uit. Blue Monday.

Ja, in tegenstelling tot ik dacht dat er gedraaid zou worden, maar de systemen die lopen wel eens. Doet wel eens niet wat ik wil in gezicht. Deadcap Security, die ga ik zo wel dan draaien. Maar was het Bad Heart in het laatste stukje, hoor je dan ook nog Slash daarboven uitkruinen. Bad Heart is natuurlijk een Amerikaans zangeres, muzikant, singer, songwriter. En ze hebt natuurlijk een gigantisch stemgeluid. Onvervalste blues en oprechte, lekkere nummers wat ze altijd maakt. En ja, ze komt volgens mij ook in Nederland. Een nieuw album is net uitgekomen, 17 juni. Die heet See You Still Got Me. En 1 en 4 december dit jaar is ze in AFAS Live. En dat is eigenlijk is de concert was gelijk uitverkocht. In tweede waarschijnlijk ook al. En misschien komen er nog meer, dat weet ik niet. Maar Bad Heart is echt een mega zangeres. Nou, als het goed is, komt nu Deadcap Fury met Punching for Fire.

Yeah, Dead Cab Cutie. Ik vind dat de album I Built You... met het teken kwijt. I Built You a Tower. Dit is best wel een heel goed album, eerlijk gezegd. Dus aanraadje voor de zomervakantie in de auto heen. Of op het strandje ergens liggen met een koptelefoontje op. Heerlijk man, heerlijk man. Wat minder daarvoor geschikt is Jack White. Dat is een hoop herrie altijd. En hij kan een mega goed gitaar. En heeft een lekkere bek om te zingen. Maar het is niet voor even op een strandje liggen. En lekker relaxed. Hij heeft alweer een nieuwe single uit. Die heet De Rego de Monico. En dat is iets zoals... demonisch recht. Oké. Demonisch recht heet het dan. Laten we het dan maar gaan draaien.

Jack White dus, zo gezegd, de Rego Dominico. En dat is dan demonisch recht, was het ook weer? Ja, zoiets. Ik zie op bij de Lof dat Jacob D. Edward de loflieveling is deze week van het nummertje I'm Losing Myself. Gefeliciteerd, Jacob D. Een mooie plaat. Het is een cover. Het is geen Jacob D. original, zeg maar. Maar het is een cover van Robin Pecknold, die ik dan weer niet ken. Wat ik te lezen op de tekst hier is dat hij door een moeilijke periode heen gaat dit jaar. En hij dit nummer weerspiegelde zijn gevoelens heel goed. Daarom koos hij ervoor om het op te nemen voor zijn later dit jaar uitkomende EP Gold Leaf. Nou, daar kunnen we nog wel op wachten, denk ik. Maar Jacob D. Edward is lekker bezig. En laat hij alsjeblieft uit zijn moeilijke periode komen. En weer volle bak muziek gaan maken. Band die dat ook heeft gedaan. Inderdaad ook House of Mirrors album heeft uitgebracht. Niet zo lang geleden nadat ze het de hele tijd niks hebben uitgebracht. Is All Them Witches. Ik ga daar een rustige nummertje Turn on the Light van draaien.

Sommige platen die zijn zo snel afgelopen. Dan ben je even ergens mee bezig en dan is je plaat weer afgelopen. Ach ja, maakt niet uit. Het uur is bijna om. Jeetje, gaat lekker snel zeg. All Them Witches was dat natuurlijk met Turn On The Light. Ik vind een House Of Mirrors een prachtige plaat. Kun je rustig draaien op een mooie zondagmiddag bijvoorbeeld. Ik ga een nummertje draaien van Massive Attack. Dat doe ik eigenlijk nooit. Ik vind ze eigenlijk ook... niet echt mijn style, maar als je Tom Waits daaraan toevoegt, dan wordt het al wat. Boots on the Ground is het nummer.

0: on the ground.
1: Nou, hij krijgt hem nog net uit de strot, zeg maar. Tom Waits, maar het is gewoon een, het is een briljante zanger. Laat ik het daarbij houden. Geweldige, geweldige vent. Nog twee nummertjes, denk ik. De ene laatste is dan van Solex. Het is de artiestennaam van Elisabeth Esseling. Een Nederlandse zangeres en songwriter die bekend staat om haar experimentele popmuziek en unieke benadering van sampling van vinylplaten. Ze woont en werkt in Amsterdam en wordt gezien als een van de grondleggers van elektronische muziek in Nederland. En voor mij heel belangrijk is dat zij in het verleden ook heeft samengewerkt met John Spencer en daar een prachtig plaatje heeft gemaakt. Ik ga het nummertje Mr. Crockpot draaien van Solex.

Ik hou eigenlijk van dit gerommel eigenlijk wel. Dat vind ik wel lekker. Ik hou niet van dat per se. Ik hou niet per se van dat perfecte, dat super strak geproduceerde. Bijvoorbeeld wat Muse altijd heeft. Die altijd super strak geproduceerd. Maar dit vind ik ook gewoon lekker, weet je. Dit is gewoon even lekker anders in je eigen ding doen en dan gewoon laat maar gaan. Het laatste nummertje wil ik gaan draaien. Dan heb ik gevonden, even snel, iets dan van Elephant Stone en Everything's Evil. Tegenwoordig in deze wereld kun je dat best wel benoemen. Het is elke dag weer ellende. En dan en denk je dat het over is en dan gebeurt het gewoon weer overnieuw. Ik wens jullie een fijne week. En wellicht tot volgende week met K-Choice.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
1: Alweer een winnaar.
2: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 's morgens tot 5:00 's middags.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen in ruil voor een veilige en vrije doorgang die de VS schepen zou bieden. Maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij zijn plan in. De Amerikaanse blokkade van Iraanse havens gaat wel door. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Sovinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. Rijkswaterstaat gaat aangifte doen tegen een automobilist die vrijdag 2 slagbomen los heeft geschroefd bij de ketelbrug tussen Lelystad en Emmeloord. Een storing veroorzaakte die middag een flinke file omdat de slagbomen niet meer omhoog gingen. 1 of meerdere automobilisten besloten niet te wachten op een monteur en besloten de slagbomen daarom zelf maar los te schroeven om er zo langs te kunnen. Rijkswaterstaat noemt de actie levensgevaarlijk. De slagbomen zijn uiteindelijk weer gerepareerd. Het weer blijft vanavond nog lang zonnig en warm met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
3: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
6: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

verdrongen. De nacht wordt uitgewist in een doolhof van emoties. Is de tijd voorbij gegaan?

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair-experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, gamepc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanmiddag en vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden ook aan te hebben gevallen. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare aan natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman. Die heeft toegegeven takjes en blaadjes in de brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smartengeld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. De Carrolls advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet. 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer, het blijft vanavond nog lang zonnig en ook warm, met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden en morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam, die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
9: Het is zomer. Warme hits en

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Turnster Sanna Veerman heeft de eerste EK-kwalificatiewedstrijd meerkamp gewonnen. In Rotterdam scoorde de 24-jarige Volendamse 52,533 punten. Ruim boven de richtscore van 51.500. Naomi Visser eindigde tweede, Vera Ubbink werd derde. Over twee weken volgt een tweede kwalificatiewedstrijd. Nederland mag 5 turnsters afvaardigen naar het EK in Kroatië van 13 tot en met 16 augustus. FC Groningen speelt vrijdag 24 juli een oefenwedstrijd tegen FC Volendam op Sportpark De Goorns in Gieten. Aanvang 2 uur. Eerder trof FC Groningen op dezelfde locatie al VV Gieten. Volendam komt uit in de keukenkampioendivisie. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van FC Groningen. Vrijwilligers kunnen zich melden bij VV Gieten via bestuur@vvgieten.nl. Op de T-splitsing Nekkendijk/Gedamte Singelgracht in Purmerend zijn zondagmiddag een motor en een personenauto op elkaar gebotst. Het ongeluk gebeurde kort voor 11:30. De motorrijder raakte gewond en is naar het ziekenhuis vervoerd. De motor raakte flink beschadigd. De auto liep een deuk op aan de rechterachterzijde. De politie onderzoekt de precieze toedracht.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een brand in Brussel zijn 5 mensen omgekomen. Naar 1 persoon wordt nog gezocht. Het pand wordt gerenoveerd. Bij de brand kwamen 2 liften naar beneden. De slachtoffers zaten daarin. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken zijn de branden ingedamd, maar nog niet onder controle. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan omdat mensen minder rekening houden met elkaar. Reizigersorganisatie Rover juicht de aanpassing toe. Het weer, het is rond de 30 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20. Morgen opnieuw warm en ook weer rond de 30 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Een vermeend steekincident van afgelopen zondag aan de Dick Tolstraat in Volendam blijkt geen misdrijf, maar een ongeluk te zijn geweest. Iemand kwam per ongeluk in aanraking met een mes in zijn tas en raakte daarbij gewond. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie kreeg rond 2:15 een melding en rukte uit met 3 voertuigen. Gemeente Landsmeer en Ozaan hebben vorige week samen met de politie extra controles gehouden op de wateren van Ozaan en de recreatieplassen in het Twiske. Er werd gecontroleerd op snelheid, vaarbewijzen en veiligheidsmiddelen. Burgemeesters Polak en De Lange benadrukken dat de wateren 1 aan 1 gesloten gebied vormen, waardoor gezamenlijk toezicht nodig is voor veiligheid, rust en natuurwaarde. De gemeente Landsmeer start vanaf 15 juli met onderhoud aan gemeentelijke bomen, naar aanleiding van een boomveiligheidsinspectie in december 2025. Alle bomen zijn toen gecontroleerd op gezondheid, stabiliteit en veiligheid. Het onderhoud omvat snoeien en verwijderen van dode takken. Enkele ernstig zieke of beschadigde bomen worden vervangen vanwege risico op afbrekende takken of omvallen. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Het gemeentebestuur van Edam-Volendam heeft alsnog ingestemd met wijziging van het bestemmingsplan voor de panden aan de Julianaweg 53 tot en met 57A in Volendam. Hier waren eerder Smile Computers, Moods Fashion en Apple's Thai Massage gevestigd. Er komen 10 appartementen. Het college wees het plan eerder af wegens strijdigheid met de detailhandelstructuurvisie, maar is hierop teruggekomen. De politie zoekt nog altijd getuigen van het incident op vrijdag 26 juni rond 20:30 in zwembad De Waterdam in Volendam, waarbij een 19-jarige man uit Amsterdam om het leven kwam. Vooral mensen die rond sluitingstijd van het vrijzwemmen, omstreeks 17:30, nog het water ingingen, worden verzocht zich te melden bij de politie. In het Ilperveld vindt op zondag 19 juli van 14:30 tot 15:30 een excursievaart plaats langs bloeiende rietvegetatie en vogels. Schipper en gids geven uitleg, deelnemers zetten voet op trilveeneilandjes. De tocht start bij bezoekerscentrum Ilperveld in Landsmeer. Waterdichte schoenen worden aangeraden, honden zijn niet toegestaan, rolstoelgebruikers kunnen vooraf contact opnemen. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: De beste muziek van vroeger tot nu.
2: Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas. Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en De Scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij stemacteur en een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Kees Geel was 61 jaar. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillige brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Perzische Golf. Eerder zei Trump nog een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders in het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden te hebben aangevallen. Tata Steel kan beginnen met de sanering van een terrein in Velsen-Noord waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van de staalproductie. Op het terrein in Velsen-Noord lag zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De omgevingsdienst heeft het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. Het weer. Vannacht is het helder en droog bij 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag met maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
1: Alweer een winnaar.
2: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Kees Geel was 61 jaar. Tata Steel kan beginnen met de sanering van het terrein in Velsen Noord, waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van staalproductie. Op het terrein in Velsen Noord lag zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De Omgevingsdienst heeft nu het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smartengeld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. De Carrolls advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale na 2010, toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer vannacht is het helder en droog bij 15 tot 20 graden. De komende dag opnieuw een warme dag met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de Scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. De Amerikaanse tolheffing in de straat van Hormuz, die de afgelopen avond in zou gaan, komt er toch niet. President Trump heeft het plan ingetrokken. Hij kondigde de heffing zelf aan, maar is na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten van gedachten veranderd. In plaats van tol heeft Trump handelsovereenkomsten aangekondigd met meerdere landen in de Perzische Golf. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale na 2010 toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer, warme hits en coole vibes.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Geel is overleden aan een hartstilstand. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. De acteur brak in 2004 door in de film Simon. Zijn rol werd beloond met een gouden kalf voor beste acteur. Daarna was hij te zien in films en series als Nieuwzeer, Flikken Maastricht en Samen. Kees Geel was 61 jaar. Een door staalslakken vervuild terrein in Velsen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de Omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velsen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebied stil dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 24 tot 30 graden bij matige tot krachtige noordoostenwind. Later in het oosten is er kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.